beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen.

war rocket Ajax to bring back.

0: jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dolly ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldde het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
0: De muziekfabriek.

0: vakanties. Is. En goed,
1: dan hoor je het hier.
2: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
3: Er staan wat pinda's op de bar. En achterin staat het biljart. Op deze plek eindigt voor velen een lange dag.

0: eentje voorbij in de muziekfabriek. Gezellig nummer, deze van Frank Verkooyen en dit is Mijn Kroeg. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80 van Al Jarreau met Boogie Down. En we begonnen met Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. De grote en de kleine hit, ja, die komt er nu aan.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, dat doen we bij het jaar 1989.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sydney Youngblood met If Only I Could. Van oorsprong komt hij uit Sydney, maar is grotendeels opgegroeid in Duitsland. Hij had kortstondig succes in Europa en scoorde in Nederland dikke hits. Dat was met de singles If Only I Could en Sit and Wait. Het nummer If Only I Could stond die week op een derde plaats en kwam van 4 en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Cadans met De Wind. Ze zijn uit Utrecht afkomstig. De band was in wisselende samenstelling actief tussen 1982 en 1998 en kwam voort uit de homo-cabaretgroep Spitsroede. In de ruim 2 jaar dat de groep bestond, verschoof het accent van hun optreden steeds meer van conferences naar popliedjes. De groep scoorde in 1983 met het nummer In het Donker en in 1984 met Intimiteit 2 bescheiden hits. Tussen 1985 en 1989 stonden de activiteiten van de groep op een laag pitje. Maar in 1989 ging men het opnieuw proberen. De singles Dagen dat ik je vergeet en De Wind haalden in 1989 de Nederlandse hitlijst. Zo stond het nummer De Wind die week op nummertje 27 en een week eerder was dat hetzelfde. En dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 21 oktober, oftewel week 42 van het jaar 1989.

luister je naar de muziekfabriek en keer op keer probeer ik je te verrassen. De grote en de kleine hit, die grote hit die was van Sydney Youngblood met If Only I Could. Die kleine hit was van Cadans en

Ik heb nog wat nieuwsfeiten voor je opgezocht uit het jaar 1989. Ik zet ze voor je op rij. In de VS wordt de populaire televisiedominee Jim Baker veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf en $500.000 boete voor zwendel. Overigens hoefde Baker maar 5 jaar van de straf uit te zitten. In de hoogtijdagen van de tv-dominee beschikt hij onder meer over een eigen 24-uur tv-zender en een christelijk pretpark. Decennia lang is de grens tussen Oost- en West-Duitsland hermetisch afgesloten. Totdat een historische dag in de Duitse geschiedenis aanbrak. Op 9 november trokken burgers van weerszijden massaal naar de muur in Berlijn. En lieten de grenswachten toekijken hoe ze de muur begonnen te slopen. Een jaar later werd de DDR opgeheven door de Duitse eenwording. En bij het Louvre Museum in Parijs wordt de glazen piramide geopend. Er is veel discussie of de piramide nu wel of niet mooi is. De piramide is een ontwerp van de Chinese-Amerikaanse architect Pei. En tot zover de nieuwsfeiten uit het jaar 1989.

0: dit radioprogramma is de Jukebox Classic. En wat denk je? Ja, ik heb er wederom eentje kunnen vinden.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Ze waren het meest populair in de jaren 60 en maakten deel uit van de Motown hitmachine. In 1963 begon het succes voor Martha Reeves en de Vandellas.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: En dat was met het nummer Come and Get These Memories. Het haalde nummertje 29 op de Amerikaanse hitlijst. Hun volgende hit was Love is Like a Heatwave. In 1964 waren er wat groepswisselingen. Na deze veranderingen ging de groep door met het maken van hits. Hun grootste hit was Dancing in the Street. Het haalde de nummer 2 in de Amerikaanse hitlijst en nummertje 4 in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer zou jaren later worden gecoverd door Mick Jagger. Na dit grote succes volgden nog hits als Nowhere to Run, Jimmy Mac en I'm Ready for Love. Echter, rond het einde van de jaren 60 nam de populariteit van de groep af. En dus ook van Martha Reeves en de Vandellas. Vanaf de jaren 70 maakte de groep zo goed als geen hits meer. In 1973 werd de groep opgeheven en ging Reeves verder met een solo-carrière. Deze was echter niet zo succesvol als de hitjaren van de groep. Luister nog eens naar de legendarische hit uit 1967, Jimmy Mac. Hier zijn ze, Martha Reeves en de Vandellas.
1: Jukebox Classic.

de jukebox uit 1967. Deze van Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Mac. Het liedje behaalde een 10e plaats in de hitlijst in dat jaar. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. Wederom Nederlandstalig in de muziekfabriek. En wat is dit een mooi liedje. Luister naar Claudia de Breij.

0: kan één fout toch mooi zijn. Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou? En nog altijd draaien we op volle kracht. In het midden zat Ivan Perotti.
1: De muziekfabriek.
0: Met Take Me As I Am. En we begonnen met Albano en Romina Power. En Felicitaat, Soberse geluid uit de jaren 80. En daar kunnen we nog steeds tot op de dag van vandaag van genieten. Hier zijn de volgende drie in de muziekfabriek. We beginnen met T-Pow en China in Your Hand.

0: Een lekkere ouderwetse disco-knaller van heel lang geleden. Ik ga je straks vertellen wie het was. Oorspronkelijk heet ze June Denise Chandler.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar we kennen haar beter onder de naam Denise Williams. Ze werd geboren in het jaar 1950 en is van origine een soulzangeres.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze had een wereldhit met het nummer Too Much, Too Little, Too Late. Een duet wat ze samen zong met Johnny Mathis. En het zou niet bij één duet blijven. Want ze nam ze met diezelfde Johnny Mathis het nummer Without Us Up. De titelsong van de serie Family Ties. Denise groeide op in een pinkstergemeente waar alleen maar gospelmuziek was geoorloofd. En waar zij in het koor van deze kerk zat. Ze brak definitief door met het nummer Let's Hear It For The Boy. Dat afkomstig is van de soundtrack Footloose. Andere hits van haar zijn Free, That's What Friends Are For, It's Gonna Take A Miracle, Black Butterfly en het hele mooie It's Your Conscience. Wij draaien de ballad Free. Je aandacht graag voor de Amerikaanse zangeres Denise Williams.

Even heerlijk wegzwijmelen met deze van Denise Williams. En Free stond even centraal als de oude lullenplaat. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk even op rondvandersteen.nl. Verder hadden we nog T-Pow met China in Your Hands. En Peter Brown, een lekkere oude disco-klassieker met Dan.

wel een duet voor je tussen Lionel Richie en Billy Currington. Het heet Just For You. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

hebben ze er al een klein beetje mee gevallen. Of zeg je, ja, dat de dag maar snel voorbij is. You're an embarrassment. Het is hier een hekkenhuis. Wel, hier is dat ook zo'n klein beetje natuurlijk. En madness en embarrassment. Dat hier allemaal op jouw fantastische radiostation. En ze zeiden deze middag, voor ik begon, zeiden ze, ja, je moet iedere dag weer je luisteraars verdienen natuurlijk. Hè. En dat doen we natuurlijk ook, hè, inderdaad wel. Hier is Billy Ocean. En we in de go.

0: Ja, inderdaad, hè. Ja, ze zeggen ik wel, Big Brother is watching you. Ik zeg altijd gewoon, doen wat je graag doet natuurlijk, hè. Zoals wij hier op de radio, natuurlijk wel. Plaatjes draaien voor jou om deze middag door te komen. Tot 1 uur zijn we bij jou natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen die zijn er iedere dag weer natuurlijk voor jou hier. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Was een lekker nummertje uit de 70er jaren. Alan Parsons Project natuurlijk en Eyes in the Sky. Laat ze maar kijken, zei ik dan. Ze kunnen er maar van genieten. Inderdaad wel, hè. Ja. Het is woensdag. We hakken de week in twee natuurlijk. En hier is muziek van Paul de Leeuw. En met Vlieg met me mee naar de regenboog live. Ja.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

altijd jong blijven, de Grace Jones. En geloof het of geloof het niet, maar ze treedt nog steeds op. Ik zal eens eventjes kijken. 31 juli treedt ze op in de O Arena in Londen. En daar samen met Sophia George, als je haar nog kent. En Cool and the Gang, ja inderdaad wel. En dat allemaal om 17 uur. Wat een, dat wordt weer een spektakel natuurlijk, hè, met Grace Jones. En dit allemaal met haar. I've seen that face before. We kennen natuurlijk haar ook nog van Slave to the Rhythm en Bump to the Jump of Jump to the Bumper. Inderdaad wel. Hier is Fantasy Joyce Riptides. Deze woensdagmiddag. Smakelijk eten als Jantar.

Ja, inderdaad, hier zijn we. Bijzonder goede woensdagmiddag. Als je nog aan tafel zit, natuurlijk smakelijk eten. Hier is het lunchbreaking breaking news van toen. We gaan terug naar 1989. Op 4 november 1989 komt de single Sacrifice van Elton John, de Engelse Charge, binnen. Het is zijn 50ste hit in Engeland. Dat lukte verder alleen maar Elvis Presley en Cliff Richard. Hier is onze Elton John en Sacrifice.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

weer van de lunchbreak natuurlijk. En dat was onze hit voor deze week. De welbekende Thomas Gray natuurlijk. En dit allemaal met zijn rumors. Ja, ik heb hier en daar een geruchtje gehoord. Maar zou het toch lekker niet doorvertellen van zolang je het zelf niet hebt gecheckt als het waar is of niet. Wel moet je het gewoon voor jezelf houden, zeg ik dan. Dat was onze hit, dus Thomas Gray en Rumors.

aan tafel zijn natuurlijk deze woensdag met de kindjes. Misschien wel frietjes aan het eten of lekkere spaghetti. Ja, daar heb ik wel helemaal trek in natuurlijk. En spaghetti. En dan nog liefst de spaghetti bolognese. Ja, inderdaad wel met stukjes vlees erin natuurlijk. Hè. Dat blijft dan altijd een klein beetje wel in je keel hangen. Maar als je niet meer moet presenteren, kan dat geen kwaad. Waar de Jacksons natuurlijk en blame it on the boogie. En hier zijn de

inderdaad, het is zo lekker herkenbare nummer natuurlijk van Gloria Gaynor. En I never can say goodbye. Nee, ik zeg nog geen goodbye natuurlijk, hè, want we hebben nog tot het eerste van 1 uur nog zo'n goede, ja, kleine 15 minuutjes misschien. En dan is het weer tijd natuurlijk voor een andere collega hier deze woensdag de stoel warm te houden in de studio. Dat is onze artiest van de week natuurlijk nog tot en met vrijdag. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Morgen weer een andere. Hier is Lawrence Bell. En Bend Me, Shape Me en zo verder natuurlijk.

inderdaad, het blijft dan een leuk verhaal natuurlijk, hè, van die Hollanders. Inderdaad wel. Alexander Curly, je kent hem natuurlijk wel van I Never Drink Again en dergelijke gids meer. En dat was eventjes die Hollanders, die stijfkoppige Hollanders. Ja, inderdaad wel. Maar het zijn toch leuke mensen als je mij vraagt. Jawel, zeker wel. Als je ze beter leert kennen, wel, dan leer je ze ook appreciëren, zeg ik dan. Hè? Natuurlijk wel. Hier zijn de Dolly Dodgers en Love Me Just a Little Bit More. Lunchbreken nog tot 1 uur. Ja, inderdaad wel. Dan stel je ze dan naar de toetjesplaat als je mij vraagt. Maar eerst nog eventjes hier die lekkere Dolly Dodgers.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music. Oh, I love this stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

0: Songfestival. Perikelen, noemen ze dat. In dit uur hoor je er niks van. Nee, geen politieke inmengeling. Gewoon hits en classics. Als eerste vandaag, Umberto Tozzi.
1: Dit is een nieuw uur hits en classics met Benny de Zwart.
0: En welkom op deze woensdag 13 mei. Dit is iTunes Radio.

een leuk liedje. Ja. Het lied gaat over iemand die weg wil uit Nederland. En verschillende landen overweegt, zoals de Verenigde Staten, Rusland en zelfs Pluto. Maar uiteindelijk kan concluderen dat België de enige plek is waar hij naartoe wil. Een charmante nummer uit de jaren 80 van het goede doel. Ik weet niet of het beter is in België qua weer in Nederland. Nederland zon en regen. Maar ja, kijk, hier in Vlaanderen hebben we ook deze nodig.

van Miles Smith hier bij iTunes. En nice to meet you. Gisterenavond heb jij gekeken naar de eerste halve finale van het Euro Songfestival. Een ja of een nee? En wel, kijk, we kunnen er niet van onderuit. There were

dus. Hij won het door het Songfestival in 1988 in Ierland. Ze was toen 20. Hier was ze nog even bij ons. It's All Coming Back to Me Now. Céline Dion. En we vergeten Nederland, jongens. We zijn toch begonnen, hè? Wat had je gezegd tegen mij? Geen Eurosong? En dan kijk, ja. Het kribbelt, dan moet je sporten natuurlijk.

0: gisteravond een opvallende bijdrage in de eerste halve finale van het Euro Songfestival. Cultureclub frontman Boy George, ondertussen 64, zong heel even mee met het lied Superstar van Senhit. De inzending van San Marino. Opvallend in een zilverkleurige kilt en een toepasselijk overhemd. Ondanks een strafblad. Kan dit zomaar? Dat was de vraag natuurlijk. Heeft een serieus strafblad, hè? Deze Boy George. Getekend door gerelateerde dingen aan drugs. En een ernstig geweldsdelict in 2009.
1: Iedere werkdag om 1 uur, je middag een versnelling hoger. Met Benny de Zwart at iTurn Radio.
0: Dit was hem nog even bij ons met The Good Intention. Hij had het blijkbaar wel de goede bedoelingen gisteren. Op naar de parelplaat. En ook nog een jarige. En geloof het of niet, ook iemand uit het Euro Songfestival. Eerst nog deze Coming Arts. And Don't Leave Me This Way.

Nog steeds Tavares. En More Than a Woman. Vandaag jarig op deze 13 mei. Imka Marina, die wordt er 85. Stevie Wonder wordt er 76. En Ilse de Lange, die wordt er 49. En deze meneer, ja, hij wordt er 72. Een winnaar van het Eurosong, Johnny Logan.

na 2 uur hier bij iTurn. En straks na 2 uur van 2 tot 5 de prachtige klanken uit de jaren 80. En van 5 tot 8 de jaren 90. En vanavond ook Peter van den Berg op je radio tussen 8 en 10. Met zijn nederpop. Wat mij betreft, ik wens je nog een fijne woensdag en tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel en dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
0: Dance the 90s.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar overleggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Muziek van pak een beet 7 jaar geleden. Not in Toulouse. Het liedje uit 070 van Direct. Voorafgaand natuurlijk hoorde jij het 81 voor verliefd. Wat nooit een hit werd hier in Nederland van Duma. Trak ik naar Grupo Sportivo die de disco in gaat. Heb ik voor jou ook nog een klein orkest. Daar gaan we eens even kijken achter elke deur. Daar schuilt er wel wat.

0: oproep van Klein Orkest. Was natuurlijk hagenees Harry Jekkert. Het is wel opvallend dat er veel muziek uit 070 is vandaag, hè? Ja. Ja, ik kan er ook niks te doen, jongens. En daarvoor hoorde je natuurlijk Gumo Sportivo. Hoe kan het ook anders van Haagse Ben? Disco Rini en nog wat. Een van de grootste platen en noteringen eigenlijk in de Nederlandse top 40. Na Snert, Stampotten, Regen. We hebben straks ook nog tijd voor koffie en een stroopwafel. Dit is Kimberly Fransen. Haar allernieuwste hit.
1: Wie

0: hoort Kimberly van ze wel een tot haar favoriete. Altijd dan denk aan jou.
1: Denk ik aan jou, mijn lief.
0: Maar een mooie tekst moet ik erbij zeggen. Tijd voor disco geweld. We gaan naar de jaren 80 in. Dit is Risqué voor jou op de radio.
2: And you're listening to iTunes Radio.nl.

DJ. Wat 20, nummer 20 eigenlijk, een top 40 stond en 5 weken in de lijn. Op vele verzoek de Amazing Stroopwafel. Dit zijn net al een bakje pleur met een lekkere stroopwafel erbij. Dan moeten we het dan toch maar te verwezenlijken. Is het alleen nog te dubben? Zullen we naar Maassluis gaan? Of gaan we een rondje naar Frankrijk? En dat het dan nooit meer terug gaat komen. Ja, alles is eigenlijk mogelijk. Ik heb toch gekozen voor, ik ga naar Frankrijk toe. Hier zijn de Amazing Stroopwafels.

0: van Eigen Bodem. Ja. Met Peter van der Berg. Ja.
1: Nou, ze klinken toch zo lekker. Laten we maar sluiten ook maar even achteraan doen dan.

houd je het verdomd over vernieuw hebt, dan wordt dit er wel een, hè? 1969. De Shoots. En na. Ja, dat is toch wel logisch eigenlijk dat we onze volgende plaat gaan draaien. En ik heb het niet over het fietsje. Nee, de titel spreekt voor zichzelf. Dit is Kick.

dat plaatje. 1987, De Wereld. Zeker niet te verwarren met De Wereld is voor ons allemaal. Dat was in het jaar 1990, wat toen nog een aardige hit werd. Maar ze staan onlosmakelijk, ja, nou zeg ik het goed, van elkaar bij deze. En het november van vorig jaar maakte de band namelijk bekend vanaf Bevrijdingsdag jongstleden. Het weer te gaan optreden met Zip van de ploeg uit Nieuwe Litsalla. Dit is de nieuwe side-in. Drown with me. Zometeen Vitesse.

Wordt het nog maar de rock'n'roll band van Vitesse. Kennen wij terug naar het jaar 1979. We houden de 29e plek en het stond 4 weken in de top 40. En deze is geschreven door Jan van der Meij en geproduceerd door Van der Garde en niet te vergeten Koelewijn. Trak je naar de klok van 9 uur hoor je Isabel van Gelder met een nieuwe single. En we hebben natuurlijk van een Fon van Powerplay. Can't say no. Dik allemaal voor tracht. Eer tijd voor Trein Toothout. Hier is Tabari El Slava. Oftewel de speciale uitvoering van Toothout Tax. Met haar broer aan haar zijde.

0: iTunes Radio. On your Wednesday. Enjoy. iTunes Radio. On your Wednesday.
1: Altijd het beste geluid. Beste geluid. Met iTunes Radio. Sprankelende hit.

Jullie horen Isabel van Gouda. Met haar allernieuwste I Don't Want To Fall. Love It Then. Daarvoor hoorde u van een prachtig album van Powerplay. Waar de beuk er even in ging. In het jaar 1994 kwam het album uit So Hard To Break. A Bad Habit. Wij hebben gekozen namelijk toen voor het nummer Can't Say No.

Wordt het maar steeds meer, gingen wij terug naar het jaar 2011. Toen deed namelijk deze man, niemand anders dan Henk Westbroek, mee aan de beste zanger Nederland. Deel 2 was dat alweer toen. Een mooi nummer eigenlijk, ja, zie je zeker. Zometeen Vrouwtje met haar nieuwtje, jaar na jaar. Eerst tijd voor deze gouden ouwe. Opnieuw, Frank Boeijerop over het mooie Kronenburgpark.

0: toch wel hoge ogen eigenlijk gooien hier zo in de streamingslijst. Daarover gesproken, over streamingslijst, we hebben nog een remake gevonden. Ja. Jawel, Dimitri van Doorn heeft hem weer. Deel 2 horen wij hier zo. Wat een ongelofelijke lekker liedje doet dat zijn. Soms is het. Hey, kom aan. Hier zo op iTunes Radio. Iedere woensdagavond. Net Bob.
1: Dag in, dag uit. Je favoriete muziek op één radiostation. Op één radiostation. Je hebt ons gevonden. Dit is iTunes Radio. Met Peter van den Berg.

beginnen we terug naar het jaar 2020. Jullie horen Seth Petzl. En dat nummer Drabo. En dat wordt trouwens alweer hun eerste 7-inch van deze originele download. Het wordt tijd om door te gaan zometeen met Peter Koelewijn. En lekker een gouden ouwe hier zo van een vinyl. Maar eerst gaan we naar Stuk toe, 1990. Samen met Rutlet en Blair Prince. De voet is lekker van de vloer.

uit. We hebben over een heerlijk album uit het jaar 1977. Dan is deze wel best wel een beluisteren waard op het heerlijke vinyl. En dit was de remastered eigenlijk. Het beste is in mij niet goed genoeg. Een fantastische album natuurlijk, waar ook de hits op staat, zoals Je wordt ouder, papa. En dit KL204, als ik god was. Ik zou de komende weken nog wel een paar andere nummers van draaien. Want je hebt bijvoorbeeld ook Je zie je erop staan. En Dat mooie huid alleen. En ik heb een hele leuke gevonden, Hotel Faro. De eenzame drinker en de ijskoude dame. Ja, zeg het maar. We gaan de volgende week voor eens een keer even een van die track draaien. Tijd om een klein ijstopje te maken naar het zuiden toe. Hier is Clouseau. Nog niets gezien? Nee, inderdaad.

0: oosten van het land gaan. Een beetje dialect erbij. Zullen we nou normaal gaan doen of abnormaal? Nou, we gaan een vraag aan Hendrik Haverkamp. En daarna heb ik ook nog muziek uit 07, dat Tommy Jeun natuurlijk. Met hun allernieuwtje. When tomorrow comes. Dat voor Trak.
1: Altijd het beste geluid. Het beste geluid. Met iTunes Radio. Sprankelende hits. Je speakers uit. Dit is Netpop.

toen was het afgelopen. Tijd voor de nieuwste van John Mieu. Van hetzelfde fantastische album. Wend doen we elkaar. De tijd er is erbij. 11:12.

dacht dat het alweer afgelopen was. Maar zolang je niet uit de mond van Peter hoort dat het niet afgelopen is. Ik heb het nog niet afgelopen, hè. Maar zometeen krijg je weer zo'n tekst. Het is over. Ja, dan denk René weer, het is weer afgelopen. En anderen ook weer natuurlijk. Maar dat is nog niet zo. Eerst Silver Lake.

En zo komt er weer een einde aan jouw nepopavond. En trouwens, morgen is hemelvaart. Ja, dan zijn de meesten weer vrij. Ik ook, wordt er gezegd in de set. We gaan eruit, maar dan niet aan mij. Deze dame uit Rotterdam. Met de tekst, het is over. En nu ik het echt serieus. Ik zeg tot de volgende. En nog een heel fijn weekend alvast.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
0: 90s Mix. DJ Kicken's 90s Mix.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij